0: geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro

0: senior, 27 jaar cel, voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoek die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. En een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch Expert is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom voor eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

als het einde komt en als ik dan bang ben? Mag ik dan bij jou als het einde komt?

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

Vrouw was ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn gode breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren sommen? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluizen en hopend op gooien dogen. En ondanks alle tegensloot, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is vermoeken en verpabben en verlutje mans.

Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar Titan of naar En iedereen die pusht principes in mijn rug. Dus soms vergeet ik te genieten.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaal.

0: totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen,
0: technischexpertjansen.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

jaar een nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

glimlach van oor tot oor. Met een lange stok in de ene hand en die andere.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen

0: omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

0: Kamerverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

stem ze voort. Dat is wolverkuizen overgooid. De stem dus is het grootste wolk van ons. Als toen ze nooit meer moest, stem ze voort.

0: nooit meer wust. Stem ze voort. Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: En als ze allemaal voort ben, dan zien die als wat. En dan komt de frissen in, en hij houdt nooit onze zin. En als we het niks vinden, stem ze voort. Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: En als ze allemaal voort ben, dan zien die als wat. En dan komt de frissen in, wij houdt nooit onze zin. En als we het niks vinden, stem ze voort. En als we het niks vinden, stem ze voort.

shot, one opportunity, sees everything you ever wanted.

jaren droom gehad.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Hoge Land.
1: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep Het Hoge Land.

ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik ben alleen maar bang voor de manier waarop. Ja goed, het is nog niet zo ver hoor. En als je niet wilt daarover praten, dat ik liever stop. Dan houden we het er meteen weer over op. Maar je weet het nooit. Ja, het is natuurlijk onzin. Maar je denkt wel eens van als en hoe en wat. En het is ook daarom dat... Nee, alles werkt nog goed. En functioneert nog zoals het moet. Maar toch. Ja, kijk, ik ben zo bang dat als het zover is, dat er dan mensen...

En voor als het zover is, wou ik jou vragen of jij dan, als het kan hoor, ervoor wilt zorgen dat ik niet dan in zo'n ziekenhuis, maar bij ons thuis. En in mijn eigen bed, op de manier zoals ik wil. Het laatste restje zelfrespect dat je een mens moet laten, is toch dat hij zelf mag zeggen hoe hij wil dat hij vertrekt. Jij kent mijn lichaam beter dan zo'n dokter of een zuster met een thermometer. En hoe het met mij gaat, hoef jij niet af te lezen van zo'n apparaat. Jij hoeft mijn hartslag niet te meten. Jij zal na al die jaren beter weten hoe het daarmee staat.

Ja, ik zit maar wat te zeuren hoor. En het is nog niet zo ver. Maar goed, dan weet je het vast voor straks. Mijn laatste wens. Mijn eigen huis. Mijn eigen bed. En jouw intensive care.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de
3: Small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: En dan gok ik mooi met hem spullen. En dan mag hij hem naar buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik mooi hond.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

binnen halen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het net staan volgens boerenorganisatie LTO aan ideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië met 3-0 van Algerije. Maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag

0: het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn...
2: Duidelijk, bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warm. 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Okay, what did I want to say? I've got a wife and kid in. Whoa!

Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken. De stil.

0: Dames en heren, sta me toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan, op zoek naar een volgend bestaan.
1: Altijd bij de hand, Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.

vanuit mijn eigen truck. Soms had ik pech, maar dat maakte weer plaats voor puur geluk. En komt de tijd dat alles stopt, toch ben ik wel tevreden. De liefde voor het vak draag ik voor altijd met

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Land.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep Het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

Frey hebben over de alsmaar groeiende druk op de huisartsenzorg. En wat is hier de belangrijkste oorzaak van en wat betekent dit voor ons allemaal? Wat merken we ervan? Heeft iedereen straks nog wel een huisarts? In onze rubriek Uit de Oude Doos vandaag aandacht voor de Britse band Wings. En we hebben natuurlijk ook weer een spreuk. Maar we beginnen straks zoals altijd met onze vaste rubriek. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Milo, You Don't Know.

0: viel ons op in het nieuws? Wat viel ons op in het nieuws?
1: Wat viel Ted op in het nieuws? Een mooi initiatief uit Eemsdelta, Touripedia. Een open toeristische databank die ervoor moet zorgen dat ook kleine ondernemers en bijzondere lokale plekken beter gevonden worden. In een tijd waarin steeds meer mensen hun uitstapjes via internet en kunstmatige intelligentie plannen, is het mooi dat niet alleen de grote bedrijven zichtbaar zijn, maar ook de kleine parels in onze eigen regio. Een stukje Groningse innovatie.

we best trots op mogen zijn. En wat viel Jannie op in het nieuws? De 70-plussers betaalden in het eerste kwartaal van dit jaar €173 meer voor hun autoverzekering dan een jaar eerder. Ouderen hebben doorgaans de meeste schadevrije jaren opgebouwd. Gemiddeld 18 jaar. Toch betalen ze ruim €800 meer premie dan 40ers en 50ers. Verzekeraars kijken vooral naar de risico's van de leeftijdsgroep. En Jannie vraagt zich af of dit reëel is of vooral een geval van leeftijdsdiscriminatie. Zien en horen we niet bijna dagelijks hoe ongelukken worden veroorzaakt door onveilig en riskant rijgedrag van jongeren?

Eigenlijk is dit een hele spannende uitzending. Want wie weet krijgen we vandaag nog Focco Beekhuis op bezoek. Focco is vrachtwagenchauffeur al 55 jaar lang bij Beekhuis. En we hebben Focco uitgenodigd voor een kort gesprek. Er stond een prachtig artikel van hem in de krant. Maar Focco die heeft het zo druk met nog rijden op zijn vrachtauto dat hij helemaal niet weet of hij daar op dit moment tijd voor kan maken. Maar toch wachten we af, want er is kans dat hij deze week, dus vandaag nog in de uitzending komt, en anders volgende week. En wat is er zo bijzonder aan Focco? Dat je al 55 jaar lang voor dezelfde baas werkt. Mirema Transport hier in Farmsum. En hij is nu 76 en hij is er nog steeds niet flauw van. Hij rijdt nog bijna iedere dag langs zere wegen. En daarom is hij er waarschijnlijk misschien vandaag helemaal niet. Maar we houden de deur open, dus hij weet waar hij moet wezen. Dus misschien kunnen we hem nog verwelkomen.

0: In Lunchradio is het nu tijd voor een van onze huisdokters, Frey Becker.
1: Ja, en Frey is intussen tijd aangeschoven. Welkom, Frey.
2: Hallo.
1: Ja, dit keer mag ik jou ondervragen vanwege onze Jannie met haar zere keel. Die is bij de dokter geweest en die mocht nou niet.
2: Nou.
1: Dat krijg je soms.
2: Ja.
1: Maar we gaan het met jou hebben over de druk op de huisartsenzorg. Want mensen hebben de indruk of horen dat die druk toeneemt. Is dat juist of is dat een fabeltje?
2: Nee, dat is geen fabeltje. Hoewel ik er zelf natuurlijk al 9 jaar uit ben. Hè, ik heb geen praktijk meer. Maar heb ik tijdens het waarnemen wel gemerkt dat het steeds toch een soort van drukker wordt.
1: En heb je ook een idee waar dat door komt?
2: Ja, er zijn een hele aantal factoren die daar van belang zijn. Aan de ene kant, vroeger toen ik begon, had je misschien 5 of 10% bejaarden, hè? 65 plus was het toen. 10%, 15% in Delfzijl, iets meer inderdaad. Maar nu hebben de meeste praktijken 20-25% 65-plussers. En vroeger had je 3% 80-plussers en nu heb je 6-7% 80-plussers. Al die mensen die oud zijn, die hebben meer kwalen en die hebben meer pilletjes en meer gezondheidsvragen. En dat komt allemaal bij de huisarts in eerste instantie.
1: Ja. Zijn de praktijken nou nog even groot als vroeger? Of
2: nee, ze zijn wel iets kleiner geworden. Ja,
1: ja. Ja.
2: En vroeger had je een team van 2 of 3 mensen die een huisartsenpraktijk van 2000 tot 2500 mensen bedienden. Maar nu heb je dus groepspraktijken met heel veel personeel. Een beetje praktijk heeft zeker 14 mensen in dienst. Hè? Ja.
1: Dus eigenlijk hebben ze ook al een personeelsfunctionaris nodig.
2: Ja, zeker. Ja, zonder dat gaat het niet. Nee.
1: Het wordt echt, ben jij blij dat jij voor die toename als huisarts bent begonnen? Of ben je jaloers op de nieuwe huisartsen die nu...
2: Nee, ik ben er niet jaloers op. Maar vroeger had ik ook altijd het idee dat ik het erg druk had. En dat was denk ik ook wel zo. Als ik die oude agenda's zie, dan had je zomaar 10 visites. Of 15 visites soms, als het griep was. Ja, nu heb je 0 tot 3 visites. Dat is heel anders, hè?
1: Ja, het is heel ander werk
2: geworden. Je bent meer een coördinator van een team. Een zorgcoördinator. Je moet veel organiseren, je moet veel overleggen. Ja. Nou, er zit dus heel veel administratie aan vast. Dat moet allemaal vastgelegd worden. De zorgverzekeraars vragen van alles van jou. Je moet aan allerlei criteria voldoen. Het is veel meer administratief toch wel werk geworden dan echt patiëntgebonden.
1: Het toch wel min of meer romantische beeld van de dokter die kwam met zijn dokterskoffer.
2: Ja.
1: Dat verdwijnt wel wat.
2: Dat tasje heb ik nog steeds. En dat zal ik ook koesteren. Maar dat wordt inderdaad minder.
1: Ja. Ja. En hoe groot, want je noemde het al even, die administratieve druk. Hoe groot is die belasting die op de artsen rust?
2: Nou ja, zoals je net al noemde, zijn daar functionarissen voor. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een praktijkmanager. Maar zo'n man of zo'n vrouw, creëert ook weer nieuw werk. Die bedenkt weer van alles. Van plannetjes waar je er weer aan moet gaan voldoen.
1: Ja.
2: Hè? Je moet een bepaald keurmerk ook hebben als huisartsenpraktijk. Nou, dan moet je weer een traject in. En dan moet alle neuzen weer dezelfde kant op. Moet over vergaderd worden.
1: Ja. Is zo'n praktijkmanager, heeft hij nou ook een medische achtergrond? Of hoeft dat helemaal niet?
2: Dat hoeft helemaal niet.
1: Die kan ook manager van de suikerfabriek zijn.
2: Net als de minister van Gezondheidszorg. Vroeger hadden we mevrouw Borst, dat was een prima minister. Die snapte het. Die wist wat er in het veld speelde. Maar nu heb je mensen die van de bank komen of wat dan ook.
1: Toch eigenlijk raar.
2: Ergens vind ik het ook raar, maar als je het zuiver vakinhoudelijk bekijkt, is het wel mogelijk.
1: Ja. En nou gaf jij het ook al aan, er is een stuk vergrijzing bij. Dat speelt een hele grote rol. Hoe kunnen we dat een beetje keren? Is daar een...
2: De vergrijzing keren?
1: Nee, dat toch de zorg kan ontlasten of zo.
2: Ja, dat is niet zo makkelijk.
1: Nee.
2: Kijk, die mensen hebben natuurlijk heel veel kwalen en pilletjes en dingetjes. Ja. Ze komen vaak ook uit het ziekenhuis al naar één zijn ze geopereerd volgende dag naar huis.
1: Ja.
2: Nou, dan gaat alles naar
1: de huisarts toe.
2: Ja. Dus wat de huisartspraktijk gedaan heeft, is mensen in dienst nemen. Hè, praktijkondersteuners, POH heet dat. Dan heb je POHS, dat is somatiek. Dat is het lijf, zeg maar, het lichaam. En de GGZ, hè, dat is de gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg.
1: Ja.
2: Maar die S, hè, die over lichamelijke kwalen gaat, die hebben steeds meer taken ook voor de chronisch zieken en voor de bejaarden. Je hebt zelfs een speciale POH die bezig is met alleen maar de kwetsbare ouderen.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk
2: je hebt dus personeel nodig om al die mensen aan te kunnen. Ja. Maar je kunt niet zeggen, we stoppen de vergrijzing.
1: Nee. Je kan ze ook niet allemaal spuitje geven.
2: Gelukkig niet.
1: Nee.
2: Ik ben zelf ook...
1: Ik ben ook de jongste.
2: Ja.
1: Maar is het dan, denk een ziekenhuis, dan ook niet de richting op van jongens, we moeten iets bedenken dat we die groep wat langer in het ziekenhuis kunnen houden? Want... Of daar een instelling naast zetten. Het
2: ziekenhuis is altijd veel duurder dan de huisarts. Hè?
1: Ja.
2: De thuis is meestal het goedkoopste. Sorry. Belangrijk is dat men zich realiseert hoe belangrijk de huisarts is met zijn poortwachtersfunctie. Hè? Dat hij zorgt dat niet alles naar het ziekenhuis gaat. Zoals in Amerika kun je gewoon naar het ziekenhuis voor keelpijn. Kun je zo heen.
1: Ja.
2: Maar daar is de gezondheidszorg ook niet meer te betalen en niet meer te verzekeren. Ja, ze proberen het af en toe te verzekeren, de Democraten, maar de Republikeinen zijn er weer tegen. In Nederland is het allemaal veel beter geregeld door die triage, die toeleiding. Hè?
1: Ja, dus dat is heel belangrijk.
2: Ja.
1: Nou, tegenwoordig weet de patiënt ook al heel goed wat hij heeft. Hè? Als sommige patiënten als ze bij de dokter komen. Is dat juist handig voor de werkdruk of...
2: Nou, voor de werkdruk weet ik niet. Het is wel fijn als een patiënt duidelijk zegt waar die voor komt.
1: Ja.
2: En als hij al een idee heeft wat eraan zou kunnen gebeuren, dan is dat ook prima.
1: Ja.
2: Maar al die informatie die hij vindt op internet kan ook zorgen dat hij gedesinformeerd wordt.
1: Ja.
2: Hè, dus verkeerde informatie krijgt en zich allerlei dingen in het hoofd haalt die niet relevant zijn.
1: En dan kost het weer tijd om te overtuigen van het andere. Ja,
2: ja.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: Ik denk dat we even naar een muziekje gaan luisteren. Volgens mij is dat de Four Tops Loco in Acapulco. En dan praten we straks verder.

0: mag niet meer op de fiets.
1: Ik zat heel gezellig met Freek te kletsen. We vergaten helemaal dat we alweer in de uitzending moesten. Want er is van alles te bepraten over die huisartsenzorg... die toch wel een beetje in de knel komt, denk ik zo. En wat voor oplossingen zie jij zo 1, 2, 3? Dat het allemaal even geregeld is.
0: Het allemaal even geregeld? Nou, het is niet zo 1, 2, 3 te regelen. Nou, wat je nu vooral ziet is... We hebben gewoon Fleur Agema geloof ik over. Hè? Dat e-consult, dus meer digitaal alles. Dus e-zorg. Nou, dat heeft wel een plek gekregen in de huisartsenwereld. Dat je dus via online kun je dan je vragen stellen. En dan krijg je online een antwoord. Vaak komt er dan wel weer een vraag achterweg, een nieuwe vraag. Dan schiet je ook niks mee op dan. Maar dat ontlast in ieder geval ook de assistenten. De assistenten hebben het ook ontzettend druk, hè? De doktersassistenten.
1: Ja, en die krijgen heel vaak op de kop, hè? Dat die het niet goed hebben gedaan.
0: Ja, dat hoor ik vaak van. Nou, er komt zo meteen mevrouw Jansen, die komt. Die was heel boos, want die kon dit niet en dat mocht niet.
1: Nee.
0: Dan komt ze bij mij en dan... Poeslief.
1: Ja, maar dat dacht ik ook wel eens. Ik gaf de dokters dan stiekem wel de schuld. Ja. Want dan zei de assistenten van nee, dat kan niet, bla bla bla bla bla.
0: Ja.
1: Dan werd ik boos op die assistent, omdat dat niet kon. Maar in feite was het de dokter die tegen de assistenten had gezegd... ja, dat kan niet.
0: Ja, er moet een zekere schifting zijn, anders de dokter kan niet. Vroeger had je open spreekuur, kom toen maar. En dan, dat was ook heel anders geregeld. Mijn voorganger, Kiewiet, die deed 's ochtends de deur open. En dan, nou, al naar gelang het volliep, was hij dan bezig. Tot tussen de middag ging hij eten en dan 's middags dan ging hij gewoon... 10 visites rijden, 15 visites. En daarna had hij soms nog wat spoeddingetjes. Maar dan om een uurtje of 4 was het wel klaar.
1: Dat is heel anders.
0: Nu is het, ik was eigenlijk nooit voor 6:30 klaar.
1: Nee.
0: Dus ja, heel anders. Ja.
1: Maar ook wel weer spannend dat je dan als dokter in je spreekkamer zit. En denkt, nou als ik die deur opengooi, wat zit er dan allemaal?
0: Ja, nou heel vaak dezelfde. Sorry.
1: Ja, nou even weer een vraag waar een hoop mensen zich ook wel afvragen, denk ik. Wat is nou de rol van de praktijkondersteuners en die andere zorgprofessionals? We hebben het al wel even over die manager gehad.
0: Die zijn inmiddels onmisbaar geworden. Zonder praktijkondersteuner kun je het echt niet meer redden. Er komt gewoon steeds meer op het bordje van de huisarts. Men wil dingen van de tweede lijn, dus ziekenhuis enzovoort, verschuiven naar de eerste lijn. Nou, dan moet je dat ook goed aanpakken. Dus dat heet ketenzorg. Dus je hebt ketens voor diabetes, voor COPD, hart- en vaatziekten. En dat moet dan op een goede manier worden aangepakt. Dus mensen krijgen uitgebreide intakes, vragenlijsten, krijgen wat metingen. Moet allemaal gebeuren. Dan kan de huisarts er niet allemaal bij doen. Nee. Huisarts was vroeger curatief. Hè? Dat heet, je hebt een klacht, je komt ermee bij de huisarts en de huisarts doet er al of niet wat aan. Nu is het allemaal preventief. Dus je moet zorgen dat je die klacht niet gaat krijgen later.
1: Dat je er vooraf bent. Dus ik hoef mij als patiënt niet verontwaardigd te voelen... als ik denk van nou, de dokter heeft helemaal geen tijd voor mij... die schreef mij weer af met zo'n assistent.
0: Nee, het is nu meer... vroeger had je een huisarts, nu heb je een huisartsenpraktijk. Zo moet je dat eigenlijk gaan zien.
1: Ja.
0: En ik heb alles meegemaakt. Ik ben solist geweest. Ik ben huisarts in een groepspraktijk met collega's geweest. Eerst met 3 anderen. En op den duur had iedere huisartspraktijk een waarnemer. Dus was het 6 anderen.
1: Ja.
0: En eerst had je 1 POA, toen meerdere. En doktersassistenten ook net zo. Vroeger had je 1 doktersassistenten. Nou, als die ziek was, dan was de ellende niet te overzien. Dan belde ik mijn eigen vrouw. Kom alsjeblieft de telefoon aan. Die nam dan de telefoon aan. Zonder enige medische kennis.
1: Ja.
0: Maar wel met goed verstand. En, zo ging dat. Dus je had vroeger 3 mensen in je praktijk, hooguit.
1: Maar zijn er nou voor al die afzonderlijke beroepen en ook weer afzonderlijke opleidingen?
0: Ja, POH is afzonderlijke opleiding, met doktersassistenten natuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt ook doktersassistenten plus, heet dat dan. Die assistenten mogen meer doen. Die nemen stukjes van de huisartsenwerk over, hè, zoals oren uitspuiten... uitstreekjes maken, vratjes aanstippen. Dat deden wij vroeger allemaal zelf. Dus het is ook wel Maar goed, het kan ook heel, ja, het kan ook heel makkelijk uitbesteed worden. Ja. Hè?
1: En zijn dat dan allemaal, zijn dat mbo en of hbo opleidingen?
0: Over het algemeen hbo.
1: Hbo. Ja. Als, en doktersassistenten ook al hbo?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Of die plus misschien hbo?
0: Ik, plus
1: en dan,
0: wel, ja, zou ik op moeten zoeken.
1: Ja. Nou, wel een mooi beroep. Ik denk als mensen dat horen. Dat, kijk, want ja, huisarts, je moet ook redelijk wat hersens hebben om dat te kunnen volbrengen. Dan maar ligt dat weer wat. Nou, je moet dingen kunnen onthouden.
0: Je
1: denk
0: moet
1: ik.
0: Heel veel lezen.
1: Ja, ja, heel veel lezen.
0: Heel veel tijd. In mijn tijd was je na zes jaar was je arts. En dan had je dokter Zand hier, die heeft nog helemaal geen huisartsopleiding gedaan. Ja, dat kon toen.
1: Ja.
0: Toen ik huisarts werd, had ik een eenjarige huisartsopleiding.
1: Leiding. Dus na je medische opleiding
0: Nu is dat al 3 jaar. Dus dan ben je 6 jaar en nog 3 jaar, dat is 9 jaar.
1: Ja. En nou zag ik laatst ook op televisie dat een heleboel mensen die medische opleiding hebben, die willen helemaal geen huisarts worden. Die willen liever in een ziekenhuis werken.
0: Ja. Ja, een ziekenhuis of wel huisarts, maar dan waarnemen. Dat is, nou, dat verdient best goed.
1: En minder zorgen.
0: Je hebt veel minder die weer nu CEO van een bedrijf als het ware. Ja. Dat heb je allemaal niet.
1: Ja, dat zei je net. Het is eigenlijk heel dan ben je eigenlijk al heel ver van je vak verwijderd. Ja. Van je echte vak.
0: Nou, je hebt zelfs huisartsen, ik zal geen namen noemen, maar ook wel hier in de buurt. Die hebben dan gewoon een aantal praktijken opgekocht. En personeel in dienst genomen om die praktijken te kunnen runnen. Ja. En de omzet is voor die huisartsen dan. Ja. Maar die zijn natuurlijk zelf niet zoveel met de patiënt mee bezig.
1: Eigenlijk heb je dan je vak waar je ooit voor gekozen hebt, dat heb je losgelaten.
0: Ja.
1: Zou ik wel jammer vinden, als het mijzelf betrof.
0: Ja.
1: Kan de overheid nog iets doen om al deze troubles wat te verlichten?
0: Nou, zorg voor dat de huisartsen moeten die personeelsleden allemaal betalen. Hè? De doktersassistent, POH, al die mensen moeten betaald worden. En de huisarts moet dus voldoende verdienen om dat te kunnen betalen.
1: Ja.
0: Het verdienen gaat vaak via zorgverzekeraars. Dat knelt een beetje. Zorgverzekeraars hebben ook een eigen leven natuurlijk. Een autonoom.
1: Ja, die voelen zich een beetje oppermachtig.
0: Ja, oppermachtig. Die kunnen heel veel bepalen. Misschien moet de overheid zorgen dat ze iets meer kunnen sturen. Ook bij die verzekeraars.
1: Ja. Nou, dan stoppen we daar. We kunnen er nog wel uren over doorpraten. Ja. Het is ook iets waar ik een beetje verstand van heb. Ik merk het ook wel eens.
0: Ja, dat zeker, hey,
1: hartstikke bedankt dat je je licht erover wou laten schijnen. En tot de volgende keer.
0: Oké. Okay. Ja.

0: Radio op woensdag duiken Ted en Jannie in de oude doos.
1: De Britse band Wings is de band die Paul McCartney oprichtte nadat de Beatles uit elkaar gaan. Na een rommelige start worden ze uiteindelijk één van de meest succesvolle rockbands van de jaren 70. Paul en zijn echtgenote Linda McCartney zijn de creatieve basis van de groep en voormalig Moody Blues-gitarist Danny Lane, evenals drummer Danny Sewell, worden de andere bandleden. Wings brengt het allereerste album uit in december 1971 en dat is getiteld Wildlife. Aan het einde van 1973 brengen ze, na wisselingen in de samenstelling van de band, het album Band on the Run uit. Dit album krijgt de beste kritieken en staat voor 4 weken in de Amerikaanse top 10 en wordt 3 keer platina. Na het succes van Band on the Run richt Paul McCartney een nieuwe versie Wings op met gitarist Jimmy McCulloch en de drummer Geoff Britton. Het album At the Speed of Sound volgt in 1976. Hierop staan ook nummers die door de andere bandleden zijn geschreven. Toch wordt dit album met name een succes door 2 nummers van de hand van McCartney, getiteld Silly Love Songs en Let 'Em In. Maar in 1977 komt het best verkochte Britse nummer aller tijden uit, Mull of Kintyre. Er worden meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. De hit wordt gevolgd door het album London Town, dat ook platina oplevert. De groep brengt in 1979 Back to the Egg uit, maar van dit album komen geen noemenswaardige hits. Paul McCartney en Wings doen een Britse tour in 1980, maar een jaar later gaat de groep definitief uit elkaar. Mede door de moord op John Lennon wil Paul McCartney niet meer toeren en gaat hij verder als soloartiest. Wij gaan nog een keer luisteren naar Mull of Kintyre. Hier zijn Paul McCartney en The Wings.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.
6: Noordoost Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio van dichtbij.
6: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: We gaan door met Lunch Radio op woensdag en zijn alweer aangekomen bij het tweede uur. En in het tweede uur praten we met Martijn Meijer. Hij kwam net de studio binnenlopen. En dan gaan we met hem gaan we het natuurlijk hebben over de City Swim in Appingedam. En dan hebben we vervolgens Joost Venema aan de telefoon. En die gaat het met ons hebben over de opening van het nieuwe beweegpark op Wierden in Appingedam. Dus alles in het teken van bewegen en zo. Onze column is trouwens van de Limburgse zanger Frans Polk. En die heeft als titel Afgebrekt. Afgebekt, bedreigd en ontslagen. Welkom in de biep. Maar na Raccoon met No Mercy is het straks tijd voor onze vaste rubriek Wat gebeurde erop?

0: Wat gebeurde er op...
1: Wat gebeurde er op 17 juni? Op 17 juni 1885 komt het vrijheidsbeeld in de VS aan. Dit beeld staat symbool voor het welkom heten van alle personen die in Amerika komen. Zowel terugkerende Amerikaners als gasten en immigranten. Het is een geschenk van Frankrijk ter ere van het eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring. Op 17 juli 1972 begint het Watergate-schandaal. 5 mannen worden betrapt bij het inbreken in de kantoren van de Amerikaanse Democratische Partij. Het blijkt dat de inbrekers handelen voor de Republikeinse Partij en de bedoeling is om afluisterapparatuur aan te leggen. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat ook het Witte Huis van de inbraak moet hebben geweten. Ondanks herhaaldelijk ontkennen van president Nixon van zijn betrokkenheid bij de zaak, moet hij uiteindelijk aftreden.

Barry Manilow is een Amerikaans zanger, pianist en liedjeschrijver, bekend van zijn nummers Could It Be Magic, Mandy en Copacabana. Hij wordt ook wel de King of Soft Rock genoemd. Frank Sinatra heeft een keer over hem gezegd, he's next. Hij is met meer dan 80 miljoen verkochte platen, uitverkochte concerten en 51 hits in de Amerikaanse Adult Contemporary Hitlijst een van de succesvolste zangers ooit. Ook nu treedt de inmiddels 83-jarige Barry nog steeds op in Amerika en Canada. En wij gaan luisteren naar een van zijn grootste hits. Hier is Barry Manilow met Copacabana.

0: Nou, en tegenover mij zit Maarten Meijer. Hartelijk welkom.
1: Graag gedaan, hoi.
0: Ja, alweer ieder jaar kom je hier wel minstens één keer langs. Hè?
1: Want ja, zeker, gezellig.
0: Voor die prachtige zwemactiviteit in Appingedam.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: De vijfde keer.
1: Vijfde keer alweer, het gaat snel.
0: Ja. Ja. Als je nou terugkijkt naar die afgelopen vier keer, want dit wordt de vijfde keer. Ja. Waar ben je tot nu toe nog het meeste trots op?
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik denk vooral ook dat het gedragen wordt door de gemeente Eemsdelta en Appingedam. Dat we met een hele leuke, goede club mensen dit allemaal neer gaan zetten. Daar ben ik ook heel trots op. En dat er ook best wel veel mensen het zwemmen hebben ontdekt. In ieder geval het zwemmen hier in Appingedam.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook wel heel stoer. Ja,
0: ja, want ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen het weet. Maar het is niet zomaar zwemmen. Het is zwemmen in het Damsterdiep.
1: Nou, heel toevallig. Ik had vanmorgen iemand in het zwembad. Die gaf ik ESM training. En die zei van ja, Martijn, kan ik dat wel? 3 kilometer zwemmen? Ik zei, maar jij kan dat hartstikke goed. Ik zei, ik zie je gewoon zaterdag. Nou ja, oké, zegt ze. Dus ze is er gewoon bij. Ik zei, tuurlijk, iedereen kan gewoon 3 kilometer wel zwemmen. Tuurlijk moet je een beetje getraind zijn. Maar als je dat gaat afwisselen met borstkool of met schoolslag of alleen maar schoolslag, je komt er wel. En ja, door alle mensen aan de kant van de waterkant, die schreeuw je wel naar voren. En die zeggen wel, kom op, zet hem op. Ja. Ga nog, klein ja, stukje nog.
0: En dus die mevrouw die je vanmorgen het zwembad had, die heeft dit nog niet eerder meegemaakt. Dus die gaat er zo.
1: Nou, zij kan al wel aardig zwemmen. En ze gaat ook een halve Ironman doen. En dat is een triathlon. Dus die kan echt wel zwemmen, hoor. Dus ik zeg, je gaat gewoon inschrijven.
0: Kom. Anders heb je straks een leerling minder.
1: Ja, ja, dat kan ook
0: nog niet.
1: Dat moet je niet hebben.
0: Nee. Ooit was dit een idee. En het is eigenlijk wel een super evenement geworden.
1: Ja.
0: Had je alles eromheen. Hadden jullie dat nou 5 jaar geleden bedacht? Of?
1: Ja, heb je dat nou zo bedacht? Dat is wel. Je begint ergens en je zet al iets leuks neer. En dat je nu 5 jaar verder bent, die tijd gaat best snel. En dat er zoveel mensen er wel over praten en dat ze het onwijs leuk vinden. Dat we hadden gedacht dat het zo groot zou worden en dat zoveel mensen zou trekken. Dat had ik niet gedacht, maar wel gehoopt natuurlijk. Ja, ja. Dat is wel, ja.
0: Hebben jullie nou ook een voorbeeld gehad? Dat je zegt van in die stad of daar gebeurt dat ook? Dat je, een beetje...
1: Nou, je hebt verschillende steden waar wel eens een city swim is. Zoals in Meppel is er eentje of de Amsterdam city swim. Die zijn vaak dan voor een goed doel. En wij hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Mm. Wij wilden echt gewoon een zwemmen centraal zetten. En als mensen dat wel heel graag willen, dan zitten er echt wel een aantal tussen die gewoon voor een goed doel zwemmen. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi, dat je daarvoor een rondje gaat zwemmen.
0: Ja, en hoe speciaal is het om in Appingedam door het Damsterdiep heen te zwemmen?
1: Nou, wat denk je? Hoe speciaal? Hangende keukens, door de oude gracht, nieuwe gracht.
0: Ja.
1: Binnenkomen bij de Nicolaikerk daarachter. Ja, het is geweldig.
0: Ja, ja, waar springen mensen het water in?
1: Ze beginnen bij ons altijd achter de Nicolaikerk. Daar springen we het water in. En dan gaan we richting de busstation. En vanaf daar gaan wij weer terug langs de hangende keukens en de biep. En zo weer door naar de eindfinish.
0: Ja, ja. Ja. En op het moment als mensen daar zwemmen, zijn er dan ook bootjes in het Damsterdiep of niet? Of moeten die eruit?
1: Nou, er zijn wel bootjes in het Damsterdiep. Maar die bootjes zijn vooral voor de veiligheid. Dus de reddingsbrigade hebben hun bootjes. We hebben wel suppers. En we proberen zoveel mogelijk bootjes aan de kant een beetje weg te hebben. Of in ieder geval een veilige plek te krijgen. En anders, als ze nu heel veilig liggen, dan probeer je daar wel boeien omheen te leggen, zodat het in ieder geval opvalt.
0: Ja. Nou, las ik dat jullie waarschijnlijk naar de 300 deelnemers gaan.
1: Bijzonder.
0: Ja, hoe leid je dat in goede banen?
1: Ja, goede vraag. We gaan merken, nee. wij kunnen het wel aan. Het systeem is zo ingericht dat wij. Je praat ook over wedstrijdzwemmers. Er zijn ook zo'n 60 deelnemers. Er zijn zo'n bijna 100 starts bij elkaar. Die beginnen als eerste. En de recreanten komen pas later om na 4 uur. En die recreanten gaan we allemaal in waves starten. Dus in groepjes van 25 man ongeveer gaan ze tegelijk het water in. En de ene zwemt sneller dan de ander. Dus het verspreidt zich heel snel.
0: Ja,
1: nou,
0: ja.
1: Ongeveer een minuut, anderhalf minuut later gaat de volgende groep. En zo heb je een heel mooi lang lint van allemaal zwemmers.
0: Ja, wel feestelijk natuurlijk.
1: Heel mooi, ja, ja, ja. Prachtig.
0: Jullie hebben ook vrijwilligers nodig, neem ik aan.
1: Zeker.
0: Heb je er genoeg?
1: We hebben er heel veel. Ja, gelukkig. Ja? Ja. En er komt ook elk jaar weer nieuwe bij, dus dat is ook heel leuk. Omdat we natuurlijk ook groter worden. We beginnen vrijdag al met opbouwen en spullen verzamelen. Dus dan hebben we ook vrijwilligers nodig. Nou, die helpen dan mee, die gaan dingen in elkaar zetten. En zo proberen we zaterdag, ja, we moeten 's ochtends ook wel bezig. Maar we proberen een beetje, nou, in die zin rustig aan te kunnen doen. Totdat we echt kunnen starten. Ja. Want het is natuurlijk een hele lange dag bij elkaar.
0: Ja, want ik las op jullie een prachtige website. Ja. Dat ook de voetballiefhebbers, hè, die komen aan hun trekken.
1: Ja, het is natuurlijk heel mooi dat het WK nu is. Zweden en Nederland moet voetballen. En toen hebben we bedacht, van, nou, misschien is het gewoon leuk om dat eraan te plakken. Ja. Dus vanaf 6:00 dan hopen dat er dan eerst de laatste zwemmers binnenkomen. En vanaf daar kunnen wij alvast wat dingetjes gaan opruimen. En om 7:00 met z'n allen gaan voetbal kijken. Ja. Dat is eigenlijk wel heel gezellig. Ja,
0: dat, volgens mij wordt dat één groot feest. Zit nou, niemand meer in Appingedam thuis achter de buis?
1: Dat ik ook niet.
0: Nee.
1: Gezellig.
0: Zijn er dit jaar nou nog, ja, behalve dan die voetbalwedstrijd naar die tijd, maar nog bijzondere dingen of waar dit jaar voor nieuw is? Of waar mensen verrast?
1: We hebben niet heel veel nieuwe dingen toegevoegd. Wel een 250 meter voor de wedstrijdzwemmers. Dus die hebben we wat meer uitgebreid. Voor de rest hebben we natuurlijk weer hele mooie, prachtige medailles laten ontwerpen. Ook omdat het 5e editie is. Dat is toch iets speciaals. En we hebben natuurlijk weer live muziek erbij. Dus het is eigenlijk gewoon weer een heel gezellig evenement bij elkaar.
0: Ja. Ja. Nou ja, en dat was mijn laatste vraag. Stel, er zijn nu nog mensen die twijfelen om mee te doen. Wat zou je zeggen? Maar dat heb je eigenlijk net al gezegd.
1: Ja,
0: hè?
1: Niet twijfelen, gewoon doen.
0: Gewoon doen. Dus mensen,
1: en het kan nog steeds. Vanaf 11:30 in de ochtend kan al aangemeld worden. Ja. Voor als je zegt, nou, ik wil nog meedoen. En dan kan ongeveer zo'n uur, anderhalf uur of half uur voor die tijd, dus voor het zwemmen, kan je nog aanmelden voor de recreatieve zwemtocht. Ja.
0: En nog eventjes, zijn de clinics, zijn die goed bezocht dit jaar?
1: Die zijn goed bezocht. Ongeveer zo'n 15 tot 20 man hebben zich meegedaan. Er zijn ook vaak bekende gezichten, dus vind ik ook wel heel leuk. Die komen elk jaar weer terug om weer mee te doen. Ja, dat is heel goed bezocht. Ja, en de laatste keer hebben we gedaan in Schildmeer bij Boei 12. Dus heb je toch, normaal gesproken is er veel golfslag, maar dit keer was het heel mooi rustig water.
0: Volgens mij wordt het zwemmen hier in onze gemeente hartstikke populair.
1: Volgens mij ook.
0: Ja. Ja. Hey, ik wens jullie een prachtige dag. Het wordt super weer. Dus dat kan niet stuk, hè?
1: Dat kan niet stuk. We gaan ervan genieten.
0: Oké.
1: Dank je wel. Doei.

0: Zaterdag 20 juni wordt in Appingedam het nieuwe beweegpark op Wierde officieel geopend. En dat is niet zomaar een speel- of sportplek. Het is het eerste beweegpark in de regio met een outdoor Hiroxbaan. En daarover gaan we praten met Joost Venema, die we nu aan de telefoon hebben. Welkom Joost in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hartstikke fijn dat we even met jou hierover kunnen praten. Over dat beweegpark in Op Wierde. Want wat is het precies?
1: Ja, het is een prachtig uitgevoerd beweegpark in de openbare ruimte. Het is geplaatst in de, op het terrein van de speeltuin van Stichting Stammenhof in Op Wierde. En het is eigenlijk een beweegpark die door iedereen gebruikt kan worden, maar die ook zeer geschikt is en geschikt gemaakt is voor Hyrox. En dat is eigenlijk een hype in fitnessland. Het is eigenlijk een activiteit waarbij je steeds 1 kilometer hardlopen afwisselt met fitnessoefeningen. En wereldwijd worden daar wedstrijden voor gehouden. Die zijn overal hetzelfde, dus je kunt het heel goed met elkaar vergelijken. En het is een grote hype. En vandaar dat we ons gericht hebben op deze Hyrox hype eigenlijk.
0: Ja. Oké, want ik zag een plaatje van de baan en dat ziet er heel van bovenaf heel vrolijk uit. Maar nou snap ik dat een beetje, want dat zijn hardloopbanen, dat rode eromheen.
1: Ja. Ja, het is eigenlijk een outdoor beweegpark. Waarbij aan de binnenkant, aan de binnenzijde in een ovale ronde allerlei fitnessapparatuur geplaatst is. Met daaromheen in het rood ook met kunstgras een hardloopbaan. En dus je kunt eromheen rondjes lopen en je kunt dan de fitnessoefeningen in het beweegpark uitvoeren. Of je kiest ervoor. Er komt een bord bij het beweegpark en er staan ook een aantal routes op afgebeeld die je door de wijk kunt lopen. Dus je kunt kiezen om een ronde van 1 kilometer door de wijk te lopen of je voert het uit op de baan zelf. Dat kan ook.
0: Dus dat is wel heel erg afwisselend. Nou sprak ik net iemand, want ik wist helemaal niet wat Hyrox was. Dat heb je nu een beetje uitgelegd. Maar die had over dat er ook nog water bij kwam kijken.
1: Water in de zin van?
0: Zwemmen of zo.
1: Dat zit niet in de officiële wedstrijden van Hyrox. Nee.
0: Er was iemand die heeft er een variatie op gepleegd natuurlijk.
1: Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Ja, het is een grote hype. Dus,
0: leuk.
1: Er wordt veel mee gedaan. Ja.
0: Ja, dan zal je zien. Ik heb er nog nooit van gehoord. Een heleboel luisteraars ook niet. En vanaf nu horen we niks anders als Hyrox.
1: Ja, dat denk ik ook. Zo werkt dat vaak. Ja.
0: Hey, voor wie is dat beweegpark bedoeld? Hebben jullie nog speciale groepen in het oog? Dat je denkt van daar mikken we een beetje op?
1: Ja, dan misschien is het goed om te vertellen. Kijk, dit beweegpark is eigenlijk een soort bonus. We hebben namelijk in de oude gemeente Loppersum hebben we 5 nieuwe beweegparken gerealiseerd met behulp van een mooie subsidie van het Nationaal Programma Groningen. Dus we hadden in 5 dorpen een beweegpark georganiseerd en toen bleek er nog wat budget over te zijn en daarvan hebben we dit 6e park kunnen realiseren. Nou, en wat we altijd met dit soort initiatieven doen, is dat we het samen met de inwoners doen. Dus met allerlei mensen die betrokken zijn bij de plek waar het gerealiseerd wordt. En dan gaan we samen ook in gesprek van, nou, wat willen we nou met elkaar hier gaan realiseren? Dus het wordt eigenlijk voor en door de inwoners die op die plek wonen, wordt het gerealiseerd. Ja. Dus, het is met name voor de mensen uit de wijk en de omstreken. Ja.
0: Dus eigenlijk is het een beetje op maat gemaakt.
1: Ja, dat is ook het succes van een beweegpark. Dat je niet iets bedenkt en maar bouwt en dan afwachten of het gebruikt wordt. Maar dat je het echt samen met een werkgroep uit de wijk doet. Ja. Ja.
0: En is er nou ook nog dat je al weet dat de groepen georganiseerd zijn. Want hoe gaan de inwoners het gebruiken? Want niet iedereen kan alles tegelijk doen, denk ik dan.
1: Nee, dat klopt. Nou, de ervaring leert dat sinds corona dat het buitensporten heel erg in de lift is gekomen. Heel veel mensen willen graag individueel ook buitensporten. Daar is het ook zeker geschikt voor. Maar er komen ook een aantal groepen die gebruik gaan maken van dit beweegpark. Zo is er, wordt dit samen opgezet met Eemsdelta Beweegt. De beweegcoach van Eemsdelta Beweegt die gaat een beweeggroep opstarten en die gaat daar wekelijks met die groep sporten. Maar er is ook de samenwerking gezocht met onder andere Buitengewoon Fitten. Die zorgen voor bootcamp training in de buurt en die gaan ook gebruik maken van dit park. En er is onder andere ook met Vital Punch, dat is een personal trainer die ook bokslessen verzorgt. Die wil hier ook al gebruik van gaan maken. En we nodigen iedereen uit die hier gebruik van wil maken om dat ook te gaan doen.
0: Ja, dus dan is er inderdaad ook wel wat, daar kan je ook naartoe gaan en dat er op enig moment deskundige begeleiding is.
1: Zeker, zeker. Ja, dat is er. En het is niet alleen dat. We hebben ook nog zowel van de leverancier zijn er QR-codes op alle apparatuur aanwezig. Daar kun je op klikken en dan krijg je ook allerlei informatie wat je er allemaal mee kunt doen. Maar we hebben ook nog de website beweegparkeneemsdelta.nl. En dat is eigenlijk een website waarin alle beweegparken uit de gemeente, en dat zijn er inmiddels al 11... uit de gemeente Eemsdelta, die zijn daarop verzameld. En er zijn ook allerlei oefeningen te vinden. Ja, ja. Dus mensen kunnen sowieso alle beweegparken daarop zien, maar ook alle oefeningen die gedaan kunnen worden, worden daarop getoond. Ja, ja.
0: Dat kan je nadoen.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou, jij zegt net, er zijn al 11 beweegparken. En volgens mij worden ze steeds mooier. Want ik denk dan, bij het Wilhelminapark in Delfzijl heb je ook iets van een beweegpark. Valt die ook onder die noemer?
1: Ik weet alle adressen niet precies. Nee. Maar het beweegpark in Delfzijl is zeker. En is dat Farmsum of Delfzijl?
0: Nee, Delfzijl is dat.
1: Allebei, ja, precies. Ja, dat is Delfzijl. Hè? Die staat ook zeker ook op de website.
0: Ja, maar ik bedoel, die is al minder uitgebreid en ziet er minder flitsend uit als deze mooie in Appingedam.
1: Ja, nou er zijn verschillen inderdaad. Deze 5 projecten zijn ook goed gefinancierd door de subsidie die we hadden. Dus we hebben het goed kunnen doen, deze 6 parken. En dat is denk ik ook de kracht van dit project. Ja. De 6 prachtig mooie parken hebben kunnen realiseren.
0: Ja. Ja. En mensen is hebberig. Ja, we hebben nu al 6 van die hele mooie, in totaal 11. Ja. Kunnen we nog meer verwachten in de toekomst ergens in onze gemeente? Of dan toch even weer afwachten of er genoeg financiën zijn. En of mensen er behoefte aan hebben natuurlijk.
1: Nou, dat inderdaad. Ik denk dat financiën niet eens het grootste struikelblok is. Het is vooral ook de initiatieven en de behoefte die er is hieraan. Want ik roep iedereen op die zoiets zou willen doen. Ja, om daar ook mee aan de slag te gaan. Ja, ja. Je hebt wel wat enthousiaste mensen nodig om het te gaan realiseren.
0: Ja. Nou, we gaan even weer terug naar de opening van de prachtige beweegpark. Hirox, met de Outdoor Hirox. Hirox moet ik zeggen, hè? Hiroxbaan.
1: Ja, Hirox eigenlijk, ja.
0: Wanneer was die opening precies? En kan iedereen die opening bijwonen?
1: Jazeker, jazeker. Komende zaterdag, 20 juni. Dan is vanaf 1 uur de inloop. En dan hebben we de officiële opening. Wethouder Jan Menninga die komt de opening verrichten. En daarna is er ook een clinic, zodat je zelf mee kunt doen en het kunt uitproberen. Beweegcoach Ricardo Postema is aanwezig van Eemsdelta Beweegt. En die gaat onder andere dat verzorgen. En daar kun je ook melden als je in groepsverband zou willen sporten.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, ik wens jullie, het wordt prachtig weer met die opening. Jullie hoeven niet bang te zijn voor regen. Ik wens jullie een hartstikke fijne, mooie, gezellige opening en dat het een heel, heel druk bezocht beweegpark maar mag gaan worden.
1: Nou, hartelijk bedankt.
0: Ja, oké. Dankjewel hè, dat je in de uitzending wou komen.
1: Ja hoor.

0: Radio, column van de week.
1: Afgebekt, bedreigd en ontslagen. Welkom in de Biep, column van de Limburgse Frans Pollux. Als kleine jongen was ik verslaafd aan de Biep. Ik kwam er elke zaterdag en bleef tot aan sluitingstijd. Vanwege de boeken, maar op zijn minst ook een beetje vanwege de uitzonderlijke vriendelijke medewerkers. Die waren helemaal niet zo streng, pst, als in tekenfilms. Nu heeft het geheugen de neiging zaken te verdraaien, maar dat in Biebs bovengemiddeld veel mensen werken met een zachtaardig karakter zal wetenschappelijk worden onderbouwd zodra er ergens een onderzoeker tijd over heeft om hier eens in te duiken. Ook in de Amerikaanse documentaire The Librarians zie je louter aardige schoolbiebmensen. Te aardig, denk je als kijker. Want wat hen overkomt is niet mals. Ze worden in conservatieve stadjes plotseling gezien als de duivel. Als verspreiders van kinderporno en on-Amerikaanse ideeën. Ze worden uitgescholden voor pedofiel. En als er iemand met een pistool komt inspreken op een vergadering van het schoolbestuur, roept hij tegen de bibliothecaresse dat hij weet waar ze woont. En waar de woede om draait? Om boeken. Gewone boeken. Een kinderboek over een babypinguïn die door twee mannetjespinguïns wordt gevonden, bijvoorbeeld. Of boeken waarin het woord penis voorkomt. Boeken van zwarte auteurs. 850 titels moeten worden verboden, roept een republikeinse politicus, om onze kinderen te beschermen. En er is de oer-conservatieve club Moms for Liberty, gesponsord door een godsdienstwaanzinnige miljardair die dit idee verspreidt over het platteland. De volkswoede wordt van bovenaf opgezweept. Kasten worden leeggehaald, boeken zelfs verbrand, en ineens staan juist die alleraardigste mensen van de schoolbiep in de frontlinie van de culture wars. Ze worden afgebekt, bedreigd en ontslagen. En dat zagen ze niet aankomen. Ik sprak maandag een zaal vol medewerkers van Limburgse biebs. Ze waren onder de indruk van de documentaire The Librarians. Verbaasd vooral. Hebben de mensen de boeken die ze willen verbieden wel gelezen? En bevreesd. Want je hoeft geen meteoroloog te zijn om te zien, de wind waait deze kant op. Een boek, zo vertelde iemand in de zaal geëmotioneerd, is een plek waar je veilig kunt voelen. Waar een jongen kan ontdekken dat verliefd worden op jongens zo normaal is dat het zelfs in boeken gebeurt. Boeken toonden je dat de wereld er ook anders uit mag zien en kan zien. Dat maakt biebs van oudsher een beetje eng voor wie de informatiestroom wil controleren. Van mama's tot maga. Het kan geen kwaad erop verdacht te zijn dat biebmensen ook hier weten dat stromingen en ophitsers die de culturele norm willen breken juist hun serene werkplek als slagveld zullen gebruiken. Mocht het zo voorkomen, vergeet dan even dat empathisch vermogen dat je van al dat lezen krijgt, lieve biebmensen. Zie de documentaire The Librarians als waarschuwing. Wees iets minder aardig.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier... Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. De eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes overleven om het toernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn, tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer, het wordt dan 25 graden.

0: op het Hogeland.
1: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, nummer 1.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Op het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Zitten op mijn houding, kijk niet meer naar achter, schakel door naar in z'n vijf. Samen met de jongens onder weg, het is een vibe. De nacht is nog jong, maar dat zijn wij niet voor altijd. Jaren op de vleugel.

Weet je, ik heb gewoon heel veel tijd verspild aan. Denk aan vroeger en aan slecht gaan, maar op een gegeven moment kwam het besef dat elke seconde die jij verspilt aan het verleden, is er eentje die er in de toekomst niet meer gaat zijn. Dus ja man, we moeten leven. Nu dat ik focus op mezelf, wordt de visie steeds groter. Self-love is nu de main focus. Mijn mind complex, maar ik wil safe wonen. Ik kijk in de

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. Vier mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren tweemaal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: ik alles had, maar nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had, misschien wel niet waar ik was, of zelfs niet waar ik moest zijn. Dus wat komen gaat, het moet zijn.
1: Mooi, het leven is zo onverwacht, het kan lopen. Zo voorspelbaar zijn we zelf, daarom lach ik naar boven. En ben ik dankbaar voor hetgeen wat op mijn pad is gekomen. Want alles wat ik heb, is alles wat we hadden voor ogen. We gingen samen door dik en dun, door vuur en vlam. Ik zeg, jij was niks gegund, het duurde lang. Ik was op zoek naar mezelf, nee, die route was niet simpel. Ik ken de klappen van de zweep en het slagen met vlaggen. Ik leerde van mijn fouten, ik leerde te waarderen. Het is

het moet zijn, dus laat het maar komen. We kunnen dingen doen waar we al jaren van dromen. En heb nog zoveel te ontdekken en nog zoveel te leren. Nog zoveel om voor te vechten, kan nog zoveel proberen. Maar ik ben een heel tevreden mens zo. Dus als dit het is, vind ik het best zo. En dan zal het ook wel goed zijn. Want wat er komen gaat, dat moet zijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

puntje aan de horizon, nooit de stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. Ik wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds.

In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoorden. En dezelfde letters in het alfabet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
5: TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ja, hoi, het is woensdagavond bij Omroep het Hoogland. Welkom bij Heel Rock'n'Roll Radio, aflevering 158. Mijn naam is Ben Verwerda en tot 10 uur hoor je hier veel nieuw werk, vaste rubrieken en 2 uur pure rock'n'roll. Dus het is echt tijd om je volume hoog te zetten. Dus zet hem op 10 en let's roll with Heel Rock'n'Roll Radio. Excuus. We gaan beginnen met de band. Ja, eigenlijk starten we de uitzending met een lekker fruithapje. Dit nummer staat op het debuutalbum van de band Beggar's Bliss. Dat is 21 mei uitgekomen en het draagt ook de bandnaam van de band, Beggar's Bliss dus. Ja, Give It To Me. Peaches and Cream heet het nummer.

Ja, heerlijk. Baker's Bliss met Peaches and Cream. Het is ook het eerste nummer op het album wat er staat. En heerlijk, die dubbelzinnigheid in de rock'n'roll. Ja, daar kan ik ook wel heel veel uitzendingen van maken, denk ik, als ik wil. Maar goed, welkom bij heel, heel rock'n'roll radio. Mississippi Supercult maakt rock'n'roll volgens hun eigen recept. Een album moet nog komen, maar dit is een van de nieuw uitgebrachte singles. En die heet Loving Hearts.

Ja, lekker hè. Mississippi Super Cult heet de band. Ja, heerlijk. En dan is dit nog maar het tweede nummer van de uitzending. Ja, we gaan door met een rocktrio uit Newcastle. En die heet 1080 Trees. En ze hebben een nieuwe single. En alle familiegeheimen komen op tafel. Want het nummer heet The Family Secrets.

Ja, yeah, rock and roll, heerlijk. Ach, laten we gauw doorgaan. De rockband The Small Fortunes, die komen uit Warrington en dat ligt in Engeland. Ja, deze band komt ook wel vaker voorbij in de uitzendingen en ze hebben een

lekkere nieuwe single van The Small Fortunes. Pieces of Mind heet het. Ja, ja, ja. En deze keer is die van Joan Jett. Joan Jett die schreef dit nummer samen met Kenny Laguna. En die produceerde het album en die hielp haar een solo carrière op te bouwen nadat haar groep The Runaways uit elkaar was gegaan. In een interview vertelde Laguna: het gaat over Joan, die een beetje een wildebras was in The Runaways, en over onze pogingen om een platencontract te krijgen. We kregen steeds te horen: nee, ze is gek, net als de andere punks. Joan had een slechte reputatie en geen enkel label wilde haar contracteren. Het was zo frustrerend dat we dachten dat we er een nummer over moesten schrijven. En daar was het nummer. Het staat op het album Bad Reputation uit 1981 en zo heet het nummer ook, Bad Reputation.

Ja, heerlijk nummer. En ook fantastisch dat dan het verhaal erbij. En dat uit zo'n situatie dan zo'n nummer ontstaat. Ik hou er wel van. Ja, de band The Quill uit Zweden heeft 8 mei een album uitgebracht. En dat heet Master of the Skies. Ja, weet je, we doen gewoon het langste nummer dat erop staat. Zo'n 9,5 minuut. Waarom niet? En dat heet Mastodon.

0: Ja, snappen jullie nu waarom ik het langste nummer van het album heb uitgekozen? Want het is een heerlijk nummer. Master of the Skies heet het album in ieder geval en dat is van The Quail. En dit nummer heet er Mastodon. Nou, qua tijd was hij dat zeker. Prachtig nummer. Ja, we gaan naar het volgende item toe. Ja, en dat is album van de maand. En dat is nog steeds Where the Hell Am I van The Raconis. Ja, de Bostonse rockers van The Raconis stellen op hun...
1: Oh. Album van de maand!
0: Ja, dat moest je nog wel even horen. Die stellen op hun tweede album de vraag Where the Hell Am I? Ja, en ik ben bang dat ik mij het komende weekend dat ook vaak ga afvragen. Where the hell am I? De band levert met deze vraag een album af dat vandaar de eerste noot overtuigt. Frontman Tim Gearan brengt elke regel met oprechte overtuiging en een stem die recht door je heen snijdt. Terwijl gitarist Johnny Trama schittert met scherpe bluesy riffs die precies op het juiste moment toeslaan. Ja, gesteund door een ervaren ritmesectie rolt het album soepel van het ene sterke song naar de andere. Ja, we draaiden al meerdere singles in de uitzending voordat het album uitkwam, maar... Het werd toch echt tijd om het Where the Hell Am I album van de maand te maken. En dat hebben we dan voor juni gedaan. En we doen vandaag het titelnummer. Hè, omdat ik al zei, ja, komend weekend gaan naar een festival toe. En dan vraag ik mij ook vaak af, Where the Hell Am I?

0: Ja, prachtig. Prachtig album. Where the hell am I? Wat ik al zei, dat zal ik mij het komende weekend ook vaak afvragen. Ja, Blackwater Bayou is een Southern Rock en Bluesband uit Arkansas. En dit is een nieuwe single van hun en dat heet Six Feet Down.
1: Sunset dawn soon feminine day later.

Ja, lekker nummer. En lekker met die mondharmonica. Blackwater Bio heet de band. En het nummer heet Six Feet Down. Heb je nou een suggestie voor een item? Ja, is altijd welkom. En dan kan ik het ergens in de volgende uitzending doen. Hoewel ik na het weekend de volgende uitzending al zo'n beetje helemaal klaar heb. Nou, zo'n beetje. Hij is gewoon klaar. Je kunt ze mailen in ieder geval naar ben@omroephoogeland.nl of je plaatst een Facebook op de opmerking op de Facebookpagina. En als je daar dan toch bent, heel heel Rock'n'Roll Radio heet de Facebookpagina. Ja, gaan we dan gelijk volgen. En appen naar de studio is natuurlijk ook altijd leuk. 06-139-28-528. We gaan door met de band Juice Wolf. Ik zit even te twijfelen hoe je het uitspreekt. De band komt uit Orange County, Californië. En in navolging van de single waar we naar gaan luisteren, komt in augustus een album uit. En de titel van de single is Juniper.

Ja, dan is het ineens over. Mooie single van Jajuice Wolf, Juniper. Lekker. Ja, we gaan door met Charlie Sloan. Ja, dat klinkt als een soort naam voor een slapstick artiest of zo. Ik weet het niet, maar dat komt door Charlie natuurlijk. Het nummer heet Let Me Be. En deze jonge man komt uit Brisbane en dat ligt in Australië. En ik zie nog maar... Ja, twee uitgebrachte singles. Dus er komt vast nog meer, want hij is nog ontzettend jong. We gaan luisteren naar Charlie Sloan met Let Me Be.

Ja, lekker hoor. Charlie Chone. Ja, dat belooft nog wat met deze jongeman. Want volgens mij was hij nog maar een jaar of 20. We gaan naar het volgende item.

Ja, zo is dat. Want af en toe is dat even nodig met het rock'n'roll geweld. We gaan naar Marvel. Ja, de nieuwe single van deze gemaskerde mannen uit Zweden, die past prima in het item Even Landen. En hoe heet die single dan, Ben? Nou, die heet Connection.

Nou, past de prima toch? Prachtige nieuwe single van Marvel, Connection. We gaan door met The Broken Things. Ja, het nummer Black and Blue staat op het album Blue. Ja, klinkt logisch, hè? Uitgebracht op 15 mei en ze komen uit Austin, Texas. Ik heb het over The Broken Things. En we gaan dus luisteren naar de single, of in ieder geval een nummer van het album Black and Blue.

0: Ja, mooi. Ja, we gaan even het tweede blok aankondigen, want het is even over negen. En dan gaan we door, straks door met wel een bijzonder nummer.
1: Hey! Hey! Rock and roll radio!

zodat je weet dat je nog steeds luistert naar Heel Heel Rock'n'Roll Radio. We gaan luisteren naar Gabrielle Ornate. Prachtige naam, hè? Het nummer heet Sun and Moon. En dat is een tragisch liefdesverhaal over hemelse zielsverwanten die voorbestemd zijn om gescheiden te worden. Soms heeft het lot andere plannen dan wij en dit lied is daar een ode aan. Zo, Ben. Je lijkt wel een dichter. Nou, komt in de buurt. We gaan luisteren naar Gabrielle Ornate.

Ja, mooi. Gabriele Ornate met Sun and Moon. The Heavy Stones, dat is een vierkoppige Amerikaanse alternatieve rockband uit Fort Collins, Colorado. En dit is de nieuwste single en die heet Make It Better.

Nou, dat is mooi, toch? Ja, mooie nieuwe single van Them Heavy Stones. Ja, dan zijn we zomaar beland bij het volgende item. En je hoort vast al wel aan het publiek waar het dan over gaat. Ja, ik heb het dan natuurlijk over de live track van de week. En die is deze week van Our Lady Peace. En het nummer heet Heel Heel. En dat is live opgenomen in Halifax. In 2025. Ja, Heel Heel is een live coverversie van de Pearl Jam klassieker. En uitgevoerd door de Canadese rockband dus Our Lady Peace. En deze opname is gemaakt tijdens hun 30-jarig jubileum tournee in Scotiabank Center in Halifax. Het staat op de compilatiealbum OLP, dat is dus een afkorting voor de bandnaam Our Lady Peace. Live dat op 15 maart dit jaar is uitgebracht. En zo'n titel als Heel Heel moet natuurlijk in de uitzending van Heel Heel Rock'n'Roll Radio.

0: Well, actually, the truth is, you guys picked a song, but my mom's here, and she vetoed it, and she picked the song.
1: I'm with Joan. I like it.
0: So, if you don't like it, she's in seat 11B. This is Waited.
2: Nou, dus jammer voor de moeder dan, van de zanger van Oh Lady Peace. Prachtig, maar mooie uitvoering. We gaan door met Stainless, A Girl Like That. Ja, de rockband uit het oosten van Nederland heeft dus een nieuwe single uitgebracht. En daar gaan we even naar luisteren.

Ja, lekker. Rock'n'roll zomaar uit de buurt, uit het oosten van Nederland. Stainless, prachtige single. A Girl Like That. Ook de band Chase the Bear uit Canada heeft een nieuwe single. En die heet Isolation.

Ja, weer een mooie nieuwe single van de band. Chase the Bear. En dan is het, dan is het nu weer tijd voor de Classic Rock Magazine Track of the Week.

Ja, elke week selecteert Classic Rock Magazine 8 nieuwe tracks en daar kun jij op stemmen. Stemmen is simpel en leuk en je ontdekt 8 nieuwe nummers en helpt mee bepalen welke track er met de winst vandoor gaat. Dus hou onze Facebookpagina ook in de gaten, want elke maandag staat daar de stemlink voor je klaar. En dan gaan we nu door naar de winnaar. En dat was Europe. Die zijn ook weer terug. Afgelopen maandag keerde Europe terug naar het referendum over de tracks of the week. Met wat wij denken hun eerste release was sinds het Verenigd Koninkrijk de EU verliet. Ja, en wat een comeback was het. Joey Tempest leidde zijn band naar een overtuigende en volkomen verdiende overwinning. Dus van harte gefeliciteerd aan Europe. En we gaan luisteren naar de single The Cult of Ignorance.

verdienstelijke winnaar van de Tracks of the Week. Ja, heel veel bands komen toch wel weer terug. En ik vind het vaak niet eens zo slecht. Laatst had Deep Purple ook gewonnen. Vond ik ook een heerlijke single. We gaan door met de band Fantomy. En dat is Tonight I'm Gonna Rock You. Tonight. Ja, komt er nog een keer achteraan. Lees een beetje gek voor. Of, in First Records uit Finland mailen mij veel muziek door. En zo ook deze mooie single van deze rockband uit Finland. Fantomy.

Ja, lekker. Rock and roll, heerlijk. Rock and roll uit Finland. Ja, we gaan door met Sint Duffel. Ja, dat klinkt wel als een heilige of zo. Het single heet in ieder geval Will You, met een vraagteken. Sint Duffel die komt uit Toronto, Canada. En die werkt voor deze single samen met Harley Olivia, die ook uit Toronto komt. Zouden het soms buren zijn? Geen idee.

En dan is het abrupt afgelopen. Santoffel en Hali Olivia. En toen dacht ik, Hali Olivia, ik kijk even verder. En dan doen we toch ook een single van haar. Ja, deze singer-songwriter uit Toronto. Ze was een stewardess die de wereld rondreisde en daarna de luchtvaart verruilde voor het podium. We gaan ook naar de nieuwste single luisteren van Hali Olivia. Dus ook uit Toronto, Canada. En dat nummer heet dan weer San Francisco.

Leuk, mooie single van ook van Harley Olivia. Ja, dan zijn we bij het volgende item beland. Ja, zomaar spontaan. En welke is dat keer? Dat is Boston met 4Play Long Time uit 1976. Ja, tja, ja, Klaas die weet ze wel aan te vragen. Een lang nummer en dan die titel ook. Hè. Ja, ik denk dat hij zelf niet eens weet wat het inhoudt. Maar goed, laten we maar over de band gaan aan. De muzikale vindingrijkheid overschaduwt de tekst van dit nummer, waarin zanger Brad Delp op tournee gaat. Er zijn weinig details bekend, maar we weten dat hij een droom najaagt en worstelt met de persoon die hij achterlaat. Het staat op het album gelijknamig aan de band Boston uit 1976. We gaan luisteren naar 4Play Long Time.

Ja, het zijn twee nummers die in elkaar overvloeien, als het ware. En Klaas heeft ervan genoten, want hij vindt de overgang van foreplay naar longtime magnifique. En hij benadrukt nog even het woord overgang. Ja, ik denk dat hij het met foreplay bij Klaas ook niet veel van terecht kwam. Maar goed, laten we het daar maar allemaal maar niet over hebben. We gaan luisteren naar de rock'n'roll band Dismiss uit Athene, Griekenland. En ze hebben een debuutalbum uitgebracht en we doen daar een single van. Ja, we gaan nog even lekkere stuiteren met de single I Need.

Ja, dat ging nog even een lekker keer met deze band uit Athene. Heerlijk. De band heet Dismiss en de single heet I Need. Of single, in ieder geval een nummer van het album. Ja, vanaf vuur gaat het volgens mij wat rustiger worden. We gaan naar The Ransom Brothers en The Band of Hatens. Ja, het is inderdaad een samenwerking. Want ze hebben een single uitgebracht met hun vrienden die net als hun uit Austin, Texas komen. We gaan luisteren naar het nummer Mexican Coke.

Ja, wat een heerlijke samenwerking van The Ransom Brothers en The Band of Heathens. Heerlijk, fantastisch nummer, Mexican Coke. Ja, voordat we gaan afsluiten met het laatste item, zeg ik altijd nog eerst even dit. Tot volgende week. En heb je nu een suggestie voor een item, zoals bijvoorbeeld de live track van de week of de classic rock song? Laat het mij vooral even weten via de Facebookpagina of op wat voor manier je mij ook kan vinden. We gaan naar het laatste item toe.

0: bij heel.
1: Ja, want ik wil natuurlijk niet dat jullie stuiterend verder de avond ingaan. Ja, de Red Clay Strays, ik struikel altijd een beetje over de naam, die hebben ook weer een nieuwe single. En samen met hen nemen we afscheid. En wie weet zien we elkaar nog in Grollo dit weekend tijdens het Holland International Blues Festival. Want daar ben ik ook het hele weekend te vinden. We gaan eruit met het nummer van hun, dat heet Do Today. Ik zeg in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
1: TechnischExpertJansen.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: luchtje, omdat ik door ver weg van drukte ben.
1: Die winterdag, een aan de wereld

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Grappie, luister nou. Volgende keer stond je ook met bakkerdruk op je hoofd. Heb je er ook aan te keilen? Echt, volgende keer dat jij je bek open trekt.
1: Hey, grap.
0: Dus stom ik, ja?
1: Hey, grap.
0: Ja, dat dacht er in je rug gegaan.
1: Hey, grap.
0: Maar ik heb echt genoeg van jou nou.

zeggen dat ik een schoonere ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde voor heb.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.